Going Up and Down with an Elevator Boogie van Mabel Scott. West Coast, Rhythm and Blues, uit het jaar 1947 ingespeeld voor Exclusive Records. Los Angeles in de 50s. We blijven nog een klein beetje hangen aan de West Coast of Imperial Records uit 1958. Lowry Lee Perkins zijn we jetzt hier met Don't Wait Up.

Shagan, Keep On Rockin', Dashwa, Laura Lee Perkins met Don't Wait Up, uit 58 of Imperial Records. Uit 55, Charlene Arthur hebben we het hier, met Burn That Candle.

A little bitty jazzy, this record by Julia Lee and the Boyfriends, with Got the Gimme What You Got. En gespeeld aan 8 september 1946 in Los Angeles. Julia Lee uit Kansas City. Heute bij ons in de Rocking 50s, een female rhythm and blues special. Louter swinging rhythm and blues damen aus die 40er und 50er jaren. En we rocken boppen stompen strolen gemütlich weiter met Laverne Baker met Voodoo Voodoo.

onheimelijke, magische muziek. Laverne Baker, waar dat met Voodoo Voodoo. Fantastic. Een van de meest legendaire blueszangerinnen uit die 40 jaren in de op de Amerikaanse bluesgeschichte is, dan blijft natuurlijk Memphis Minnie. Hier een meest legendaire platte is, dan blijft natuurlijk House 1941, Me and My Shuffle Blues. Als een gelijke opnamesession van 21 mei 1941 in Chicago. Aan we het hier? Memphis Minnie met My Gauge is Going Up.

That's it. Memphis Mini. What else? My gauge is going up. Chicago Blues, 1941. Oké. De nächste Rhythm and Blues dame is de Lillian Briggs. Dat is ongewöhnlich van Lillian Briggs. Waar ze was een saxofoon player in. Absoluut ungewöhnlich. Een vrouw die saxofoon speelt, of nog slimmer, am drums. Dat was absoluut not done in de 50s. We hebben het hier, Lillian Briggs, uit 57 met I.

Barry White met een fantastische cover of Mean Mean Man, natuurlijk, van Wanda Jackson. Want hier houden we iets van Wanda Jackson. Let's have a party!

Dat is waar. Kamala Howard met een extemporous boogie. Kamala Howard aan klavier. Of Specialty Records. Roy Milton. De legendaire Roy Milton aan drums. Oké, en deze Rhythm and Blues Female Damen Special. Darf eine dame natuurlijk absoluut niet velen. En jetzt rede ik über Etta James. Etta James met Shot 'em Red Rock.

Yeah, it's a prize shoe. How an old girl gets around. It's a prize shoe. How an old girl paints the town. Dat was Rosalie Allen of RCA Victor uit het jaar 1952. En ze kwam uit de hillbilly country scene. Maar deze platen van RCA gaat toch eindelijk richting rhythm en blues. Oké, die nächste R&B-dame die we jetzt ganz voorzichtig op de plattenspeler legen, is de Lula Reed. En ze is Sick and Tired of King Records, Cincinnati, Ohio. Lula Reed en Sick and Tired.

Carl Sugar met Patsy Clark. Het is Rhythm and Blues Rock and Roll Special bij ons van heute weer zum Ende. Eine Stunde lang. Een female, vrouwen, dame, Rhythm and Blues Special. R&B, Rhythm and Blues, Blues aus die 40er en 50er jaren. Met natuurlijk ook weer seltene rariteiten erbij. Nächste Woche, een nieuwe Rocking 50s Sendung. Gerne bis nächste Woche und keep on rocking.